een rentier. Ik heb je tiet, maar het frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat gezwak en smuk

Min nichte is al 15 jaar en wat dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat kun van ganz alleen. Hauptsak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun. Huit weegt ze 200 pond.

een rentier, ik hef je tiet naar het frühstück dan, zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal, een pip tobak.

bloot mijn kinder, deze nu door. Moet stochen in er etten ren. Man, wat ik bedoel, wat